0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraker Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraker Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer vannacht zit overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

s'nachts speelt alles weer aan. Als wrakhout komen herinneringen van plaatsen waar je bent geweest. Foto van in een wintermeer, toen de ganse wereld nog sliep. De hemel alweer helder, drukke snelweg die nog liep. De glimlach op het water, de eerste keer dat je ging. Het plein waarop je zat, het kruisbeeld dat er hing. Dat hoes met die rare stilte langs het meer, hoog op het zand. Drukkend weer en toch rilde, was iets geks mee aan de hand. Staren naar gaten in de wolken en ineens diep onder ons. De motor die het koken, de bootreis die begon. Buurt de maan steeds feller, boven de vuurtoren die zijn. Heel veel rondjes op ten teller en weer in het niks verdwijnt. Loopt er weer vanaf, sijpelt eenzaamheid naar binnen. En je bedenkt van alles om iets anders te verzinnen. Maar gedachten die vervlegen naar gisteren, die ene vroeg, die jou dwong om op te legen, dan zakte weer heel droog. Dipper in een veilig kussen, schaduw van een boetelam. Maar ga je twijfels tussen en het droom met dat verdampt. Je denkt aan hoe we gingen. Om de wereld te ontdekken, om mezelf terug te vingen of de neen naar nieuwe plekken. Als had ik wies gemaakt, denk te weten wat gezocht, werd te vroeg de grond geraakt, vloog het verlangen uit de bocht.

Wakker, slopen, wakker, hopen. Het verdwijnt, het kunt dichterbij. Er komen clichés binnengekropen. Ik laat alle teugels vrij. Alles wat left wil eeuwigheid. Niks krijgen wat je niet verdient. Alle wapens in de strijd. Tot de nacht het van mij wint. Ik drief langs sloperige kusten. Als ik door mijn members kiek. Wens de gemeen wel te rusten. Stoppen de weurt. Begint de muziek.

0: is Omroep Horst aan de Maas.
1: Zeg Milou, ben je er al geweest?
2: Waar?
1: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
3: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede.

0: en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
3: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.

0: Voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Lokaal nieuws, herkenbare hits. Verrassend lekker, Omroep Horst aan de Maas.

0: is great. This is great. Balls of fire.
1: Wat je hier hoort, hoor je alleen hier. En nergens anders. Omroep Horst aan de Maas, midden in de regio. Wow.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
4: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en is tegenop vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
5: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.

hier te zien, aan de rand van de Maas. Even lekker niks. Kieken naar de golven van buurt die je varen. Ik kom je best up.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuw

0: nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
2: Ja Peter, een mooi 70er jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
1: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
3: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
3: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
4: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
0: Lokaal nieuws, herkenbare hits, verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw, altijd en overal.
4: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Heerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje.

0: kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst 10 Rij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting 10 Rij. Gedurende het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
5: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De 5 duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de 5 Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond 4 van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de 3e avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
7: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
8: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
9: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
8: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
10: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

0: printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.

0: nog eens tijden toen Volumia nog eens een keer wat hitjes had in de Nederlandse Top 40. De meiden jij. En jou wil ik inderdaad ook uitnodigen voor de komende 3 uur hier op Omroep Horst de Maas. Wij gaan beginnen aan 3 uur lang Café Rijnonk. Tot zometeen.
1: In de ether, op de kabel en via internet. Dit is Omroep Horst aan de Maas.
0: Zo is het. Tot zo.
2: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 7 dagen per week. 7 dagen per week. Omroep Horst aan de Maas.
3: Daarachter, een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
4: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 99.

0: €0,79. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
1: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
2: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
2: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend. Bij Pools in Horst en op pools.nl.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
5: NOS Journaal.
6: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

0: Het is wel een beetje jammer dat ze niet erbij vermelden welk eiland precies bedoeld wordt. Want blijf je zoeken natuurlijk. Welk eiland zitten ze? Casey and the Sunshine Band. Dat deden ze al in 1979. Maar het kan natuurlijk ook een privé-eiland geweest zijn natuurlijk. Lekker fris geluid op je radio. Nieuwe geluidskade, nieuwe schermen, nieuwe pc's. Oftewel, Omroep Hossa de Maas klinkt als nooit tevoren. We zaten even in het jaar 1979. Ik zeg goedemorgen.
1: Goedemorgen en welkom in Café Rijndonk. Elke zaterdagmorgen hoort u live vanuit het gasthuis in Horst. Het laatste nieuws, het uitgebreide weer, de opvallendste weekendweetjes en de bekendste top 40 feitjes. Bovendien valt er altijd wel iets te winnen. En natuurlijk kunt u genieten van een mooie muziekmelange. Blijf er gezellig bij. Tot 12 uur vanmiddag. Hier is uw presentator, Paul Knor.
0: Ja, en ik blijf er ook gezellig bij tot aan 12 uur vanmiddag. Leuk dat jij erbij bent. We zitten weer op een zaterdagmorgen, maar niet zomaar. Jongen, het is nu al lekker 21 graden, zag ik in mijn klokje staan. In de auto. En dat betekent dat hij de buitentemperatuur aangeeft. Mooi toch? Kan alleen nog maar beter worden. Hoe dat maar precies zit, hoor je rond 9:30 bij Leijs Spreeuwenberg. Daarna spelen we meteen een spelletje dat heet Wie is hij? Wie is zij? En verder hebben we natuurlijk de top 40 feitjes, de weekendweetjes en vooral veel lekkere muziek op jouw zaterdagmorgen. De tweede die is Duitsstalig, Wolkenfrei. Hier is die Sommerliebe. MUZIEK

wel leuk dat ze dat op het laatste geven. Zei gewoon de Himmel Wolken Frei. Want dat is de naam van de band die dit liedje zong over Sommerliebe. En een lekker bubbelritme zoals vele platen tegenwoordig in elkaar zitten. En als het dan toch zomer is, wat is dan leuker om met je wagen even het dakje open te zetten als dat kan. En dan een beetje de muziek wat harder zetten. Misschien doe je dat wel in Geronimo's Cadillac. Zelfs in de jaren 80 werd er al over gezongen door Modern Talking.

0: weekend, weet je.
1: Welke kleur zou u gehad hebben, DJ Romo en Skedelijk van Modern Talking? Dat ook zo'n mooie grijze zijn geweest, of een misschien wel een lila kleurtje. Hij reed er in ieder geval rond, Geronimo zelf, en het werd bezongen door Modern Talking. Stel, jouw naam is Tony Carruthers. Je bent een misdadiger en je hebt de doodstraf gekregen. Als je dan in Amerika woont, bijvoorbeeld in Tennessee, dan komt de dag des oordeels. De dag dat jij de doodstraf zal krijgen. Een dag waar je tegenop kijkt. Een dag waar je misschien wel naar uitziet, na al die jaren. En afgelopen donderdag was het zover voor Tony. Hij zou de definitieve doodstraf krijgen. Door middel van een spuitje. Hij zat er klaar voor. De arts die dat moest uitvoeren, die zat er klaar voor. Maar wat bleek? Alles ging mis. Medewerkers van de gevangenis waren namelijk zeker een uur bezig om een ader te vinden waar ze de dodelijke injectie konden zetten. Het lukte maar niet en de executie die werd afgeblazen. Tony keerde terug naar zijn cel en de autoriteiten maakten later bekend dat het niet gelukt was om een reserveslang aan te brengen in de ader, wat volgens het wetboek in Amerika moet. Het is vereist bij het uitvoeren van de doodstraf. De gouverneur van Tennessee maakte bekend dat Tony een jaar uitstel van executie krijgt. Nog een jaar wachten en dan maar hopen dat het volgend jaar wel goed gaat natuurlijk. 16 minuten over 9, je luistert naar Café Rijn. Ook dit is Omroep Rotterdam. Ja, zeker Billy.

hadden zelfs feestjes voor gegeven, hè? Als meisjes 16 worden, krijg je een Sweet 16 feestje. Bij jongens is dat wat minder. Die hebben dan misschien wel weer, net als de meisjes, een 21 dinner. 20 over 9. We gaan even terug in de tijd en komen terecht op 23 mei. Maar ja, in welk jaar? Nou, waar gaan we beginnen? Ik denk maar eens in 1968. Op 23 mei van dat jaar treden de Stones voor de 15e keer in hun carrière op in het programma Top of the Pops. Dit is een programma van de BBC en ze laten daar hun nieuwe single horen en dat is Jumping Jack Flash. Op 23 mei 1977 verbieden de autoriteiten een concert van Jefferson Airplane in de Golden Gate Park. Er zijn namelijk geen elektrische instrumenten toegestaan en dus mag er niet gezongen worden. En zeker al niet gespeeld. Het is wat. Tom Petty die laat zich op 23 mei 1979 failliet verklaren. Zodoende komt hij af van zijn contract met Shelter Records. 9 maanden later tekent hij een overeenkomst met Backstreet Records. Want zijn eerste album van dit label, Damn the Torpedoes, worden in de Verenigde Staten ruim 2 miljoen exemplaren verkocht. En dan had ik nog een berichtje over deze man. Moet ik even kijken, waar had ik dat ook alweer? Het ging over Barry Manilow en... Leuk, hè? Normaal markeer ik die berichtjes altijd. En dan komt het wel goed, dan ga ik dat even lezen en dan... Hier. De Amerikaanse omroep ABC wordt op 23 mei 1979 voor de derde keer verrast met een show van Barry Manilow op de televisie. En misschien...

0: In België zeggen ze dat eigenlijk ook, hè. Min zoeteke. Sugar, sugar. En in Duitsland hebben ze over mijn zuurste. Ja, wij hebben dat ook wel een beetje, mijn zoeteke. Ja, maar wij zeggen dat eigenlijk niet zo. Maar de Archies dus wel. In 1965 deden ze dat al met sugar, sugar. Het is 2:30 voor 9:30.
1: Dit is het weekend weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
0: Lei, goedemorgen. Hallo, Lei. Lei? Ik hoor Lei niet. Wacht eens even. Ja, Lei?
2: Paul?
0: Ja, goedemorgen, Lei. Er was ergens de zoetstok ergens in het mengpaneel. Ik heb je er even goed gehoord, Lei, want anders hebben we er niks aan. Van harte welkom.
2: Nou, ja, ik was wel een uur.
0: Ja, dit was mijn uur, maar ik al bijna van meneer Dicht niet. Maar de best toch? En ik wil namelijk zeggen, wat een weertje.
2: Ja, wat een weertje. Ja, zeg dat wel.
0: Nou. Weren we toch voor Wendelbands met de Pinkster?
2: Nou, niet meer normaal.
0: Niet normaal.
2: Voor een dikke week terug, toen hebben we nog een trui aan. 12 graden, helemaal verstaan.
0: Ja.
2: Koud, herfst weer.

0: En dan zitten we gewoon tegen die tropische grens aan te schuren, zeg maar, qua weer.
1: Ja, ja.
0: En ik denk dat het op sommige plaatsen ook wel tropisch gaat weer vandaag.
1: Ja, nou, zullen we maar eens aan het beginnen, ja.
0: Ja, als we kijken naar het weer van op dit moment. Ja, we zitten onder de vleugels van het hoge drukgebied. En dat betekent dat het rondtoe het zonnig is. Wel vanmiddag misschien wat

0: tropisch. En 29 is zomers. Maar goed, die eindgaat die duiden hem ook niet meer. Als ik dan kijk naar de UV-index, dus wie gauw dat ze kan verbranden, ja, dat gaat toch al tamelijk vlot gebeuren, Paul. Binnen 10 minuten zou je ze al kunnen verbranden. Zeker tussen pakweg 11:30 en 16:00. De zonne-index, de UV-index, die stijgt op 6. En die gaat zeker morgen gaat hij naar 7. Dus dat is insmeren, goed opletten. Want de verbrands in no time in de nacht naar zondag toe is dat natuurlijk niet aan de orde. Dan is het helder, er is weinig wind. Temperaturen dalen naar zo'n 15 graden als minimum. En dan morgen zondag, Pinksterzondag, prachtige dag. Vuurzon, wel wat wolkenvelden of stapelwolken. En het gaat enigszins benauwd aanvullen wat drukkend weer, zeker later op de dag. De temperaturen die komen morgen goed op zo'n 28, 29 graden. Misschien op een enkele plek nog de 30 graden. En zoals je zag, de UV-index is morgen wel hoger als vandaag. Die komen goed op 7. En dat betekent dat ze vrij vlot zoals verbranden.
1: Ja.
0: Kijken we dan even nog postmondag. Pinkstermondag natuurlijk. Tweede Pinksterdag. In de nacht nog het weer Pinksterdag toe. Dan is het helder. 12 graden als minimumtemperatuur. 12, 13 graden. En morgen vandaag, zonnige periode. Blijft ruig. Amper een wolkschade log. Zwakke wind doet in noordoostelijke richting. 29 lokaal, 30 graden. En dan de dag na het weer Pinksterdag, dinsdag. Ja, dat belooft eigenlijk toch wel een beetje, volgens de berekeningen, de warmste dag van de week te weren.
1: Okay.
0: De windrichting is noordoost, zwak af en toe matig van kracht. En de temperaturen die lopen smiddags op naar zo'n 32 graden als maximum temperatuur. Noord en nacht met 13 graden als minimum.
1: Uh-huh.
0: En doordat de wind in de noordoosten zit, gaat het geleidelijk aan wat minder benauwd aanvoelen. Dat is zeker nog niet op dinsdag het geval. Maar wel van dinsdag op woensdag. Als je dan denkt van een schrijver van de plaknacht. Nee hoor, het is zeker niet. Omdat de wind krimpt van een noordoostelijke naar een noordelijke richting. Het is helder in de nacht naar woensdag toe. Zullen we naar die tropische temperatuur op dinsdag, zullen we een koele nacht krijgen met temperaturen rond de 9 graden als minimum. 8, 9 graden.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is wel aangenaam.
1: Ja, zeker.
0: En, ja, en dan hoe zich vandaag, er is een zonnige periode afgewisseld door wat stapelwolken, wolkenvelden, blijft ruig. Temperaturen dan toch wel beduidend lager, zo'n 23, 24 graden als maximum temperatuur. Nou, en dan voor donderdag en vrijdag zitten we al in de tweede weekhelft, Paul. Dan neemt er niet hoge drukgebied het over van het huidige.
1: Mm-hmm.
0: Als het ware, temperaturen die gaan weer geleidelijk aan in de lift. Ik denk dat we dan goed komen donderdag en vrijdag of zo'n gemiddeld genomen, zo'n 24 graden. En het liefst ook dan terug bij vuur, zon. Kortom, nog een herfstachtig intermezzo rond de hemelvaartsdag is het nou volop zomers.
1: Ja, onvoorstelbaar. Hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat eigenlijk in een paar dagen tijd, hè?
1: Ja, in een paar dagen tijd. En altijd weer toch wel weer redelijk extreem, vind ik dan. Hè? Dan ga je dat weer richting de 30. Dan denk ik, ze beginnen school met 24 graden, lekker. Maar dan gaat het meteen door, hè?
0: Ja. Daar gaat het ook gelijk door. Maar van de andere kant, voor mensen, kijk als ze nou in de kleierkast eens kijken. Nou, voor een dikke week terug, toen was eigenlijk de winterkleier, de herfstkleding, die jong daarna.
1: Ja.
0: En daar schijnt het tientje hadden eigenlijk die tussenmoot te pakken. Want we gaan gewoon gelijk naar de tropische temperatuur.
1: Ja, de korte boksen vond er weer naar voren geschoven. Weer de t-shirts, de hemdjes met de korte mouwen.
0: Ja.
1: En dan komt het allemaal weer goed. Ja, zeker. En vooral ook zorgen dat ze vandaag een barbecue schoen maakt. Want is het weer van barbecue, Lee?
0: Dit is natuurlijk ideaal weer om te barbecuen.
1: Ja.
0: En dat kunnen we eigenlijk de ganse Pinksteren doen. En bij Pinksteren huurt traditioneel ook speerjes.
1: Ja.
0: Dus daar zou ik denken van ren naar de winkel, wat speerjes. En probeer dat dus op de barbecue.
1: Ja, dat geit, hè. Vooral die groene vind ik er wel lekker op. Die hoeft er toch niet lang op te hebben. Die moet er gewoon een beet gaan zien. En dan zien die heel erg lekker. Hebben die

0: heerlijke smaak op de barbecue.
1: Ja.
0: Ja, lekker.
1: Ja, afijn, maar dat kan ze ook met, witte spelen.
0: Ja, kan ook. Ja.
1: En dan pak je hem iets dunner, maar goed schellen. En dan een beetje invriezen met olijfolie. Heb je het allemaal?
0: Nou, heerlijk zeg. Ik kijk er goed in ieder geval.
1: Ja. Maar ja, kijk. Als ze er geen zin in gisteren, dan ga je gewoon morgen en overmorgen naar de speelers meerdere bijvoorbeeld.
0: Oh, dat kan ook nog. Heel gezellig. En morgenovend staat er een geweldige Bentley, of zelfs tweeën. Door een coverband van Earth, Wind & Fire. En die zetten de zaak wel op stelte. Dat. Alleen ze zien wel laat op de avond gepland. Dus het wordt wel nachtbraken als ze er hier
1: worden. Ja, goed. In de speerstijl is dat natuurlijk wel vervelend. Maar voor diegenen die vrezen, die zou ik zeggen, daar moeten ze naartoe gaan. Ik zelf gewoon wel een keer even kijken morgen.
0: Ja, zeker.
1: Maar ik kon ook, dat is ook traditie geworden. Met een paar vrienden nog Geldon.
0: Ja, want het was kermis. Ja, ik zoek het. Ik was er gisteren nog. En dan is de Ostwal is afgezet, dus dan kunnen ze niet rijden. Dan moesten ze even links via de andere wal, de Noordwal, door kunnen ze wel rijden. Maar altijd gezellig. Altijd gezellig. En gratis parkeren kent ze bijna overal. Dus
1: Dat, en we gewoon door eten. We stikken ze aangekeerd van Dommers is gewoon eten.
0: Dommers is gewoon eten. Tegenover de Baanhof.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat is ook. Ja, we kennen ons plekjes wel, hè?
1: Ja,
0: zo is het. Nou, veel plezier gewinst alvast. Maar we zien dank nog niet klaar, want de gisteren vast is zeker nog een mooie spreuk voor ons.
1: Ja, rond 25 mei. Dat is dus, even kijken, we zitten nog eens erin. Dus dat is maandag. Dan is het de heilige Sint Urbanus. En de heilige Sint Urbanus deed hij ook wat met het weer en met de zon. Want, en dat is een oude spreukpool, die gaat als volgt. Het weder begint nu te wezen schone, met de zonne warm al aan die tronen. Met andere woorden, Sint Urbanus die zorgt ervoor dat de zon schijnt en dat het warm wordt op den troon.
0: Ja.
1: Oftewel, op het koninklijke zit gebeuren.
0: Ja, ja.
1: Een andere spreuk, meer Nederlands tegen het als volgt. Zonnestralen in Sint-Urbanus tijd zijn van goede kwaliteit.
0: En dat blijkt, want de rest van de week is het goed.
1: Ja, de rest van de week is prachtig. Dus goed weer voor de droeven. Eigenlijk voor alles is het goed weer nou. Zeker met die zonnestralen. Alleen voor de mensen is het wel opletten geblazen op verbanden dat de UV-index vrij hoog is de komende dagen.
0: Factor 30 of factor 50 en dan zit het weer goed.
1: Ja, dus dat.
0: Dus dat. Leuk, bedankt voor die meedrage. Ik wens je hele gezellige Pinksterdagen. En doe ze de groeten in Geldon.
1: Dat mag een weer.
0: Oké, groeten.
1: Goedjes. Hoi, hoi.

0: samen delen. Eentje van jou en eentje van mij. Het werd in 1978 een lekkere zomerhit voor La Bionda. En dat was ook meteen de enige hit voor deze band in Nederland. One for you en one for me. En daarmee is het 19 minuten voor 10 geworden. We gaan hier bij Café Rijn een klein spelletje spelen.
1: Undercover.
0: Inderdaad, undercover gaan we spelen. En bij een spelletje, daar horen prijzen bij natuurlijk.
2: En Paul, wat zijn de prijzen?
0: Leij had het er al over, wat eet je met Pinksteren? Natuurlijk, de asperges die zijn nog steeds populair. En we hebben ze nog een maand ongeveer. Dan is het alweer voorbij de aspergestijd, het aspergesseizoen. En bij mij kun je ze winnen. Elke zaterdag zijn er wat porties te winnen. En ik bied er nu ook alweer eentje aan. Een portie geschilde asperges van onze grote vriend Ron in Tien Rij. Dat is het prijsje wat ik je mag weggeven. En als je niet zo van asperges houdt, mag ik je ook een ticket van de Locht aanbieden voor 2 personen. Of misschien wel een ticket voor Abeiland. Kan allemaal. Maar dan moet je me even vertellen, wat is de Nederlandstalige vertaling van een nummer uit Engeland, gezongen door Morris Albert. Het nummer heet Feelings, origineel. En een Nederlander, een bekende rossige Nederlander, heeft daar een versie van gemaakt. En de titel van dat nummer wil ik graag weten. Je mag het doorbellen via 077-398-7742. Wat is de Nederlandstalige vertaling van Feelings?

Zijn naam is Morris Albert en hij zong over Feelings. Dat deed hij al in de jaren 70. Een heel melancholisch nummer. En daar is een Nederlandstalige versie van gemaakt. Aan de telefoon heb ik Wil Hermkes. Goedemorgen, Wil. Hallo, Wil. Jurik Wil nu nog. Wil? Ik huur gerne Wil. We hadden net ook al wat problemen met Lee Spreeuwenberg. En toen dacht ik, druk dit knopje maar eens in, dan komt het allemaal goed. Maar op een of andere manier hebben we Wil niet aan de telefoon. Maar ik heb Wil net buiten de uitzending om Wil gesproken. En Wil had het goede antwoord. Want het goede antwoord op de vraag was natuurlijk file van André van Duin. Dus Wil, van harte gefeliciteerd. Ik heb je adresgegevens, ik heb alles genoteerd. En Wil ging voor een ticket van de Locht voor 2 personen. Dus dat komt helemaal goed. We gaan dat ticket maken, we gaan het opsturen en we zorgen ervoor dat het bij jou terechtkomt. Ik vind, blijf dus raar vinden dat ik de mensen niet aan de telefoon kan krijgen. Dat is dan maar zo. Kijk, daar is hij alweer. Goed, tot zover dus het spelletje. Gaan we verder met de lekkere zomerse muziek. En dat doen we met Alvaro Soler.

0: liedjeschrijvers. Al denk ik dat je dit nummer waarschijnlijk niet zo heel goed kent. Het is The Midas Touch van Midnight Star. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur Café Rijndonk. Ik zou zeggen, tot zometeen aan de andere kant van 10 uur.
1: Na 10 uur, nog 2 uur Café Rijndonk.
0: Zo is dat, tot zo.
2: Lekker voor bij de koffie. Dit is Café Rijndonk. Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
3: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
2: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
4: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
3: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
5: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar.

0: Via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
1: NOS Journaal.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vanochtend moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Heerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst 10 Rij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting 10 Rij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.

0: zomerhit van 1987 was zeker wel deze van Spanje. Het nummer heette Call Me. En bereikte nog een vierde plaats in de Nederlandse top 40.
1: Goedemorgen en welkom in Café Rijndonk. Elke zaterdagmorgen hoort u live vanuit het gasthuis in Horst. Het laatste nieuws, het uitgebreide weer, de opvallendste weekendweetjes en de bekendste top 40 feitjes. Bovendien valt er altijd wel iets te winnen. En natuurlijk kunt u genieten van een mooie muziekmelange. Blijf er gezellig bij. Tot 12 uur vanmiddag. Hier is uw presentator, Paul Knor.
0: 10.07.26 inderdaad. Goedemorgen allemaal. Leuk dat je erbij bent. Café Rijndonk tot aan 12 uur. En wat gaan we in de tweede uur doen? Nou, ik heb voor jou om 10:30 het nieuwsoverzicht gemaakt door de redactie van Omroep Horst aan de Maas. En verder gaan we om 11:15 de slagroomtaart weggeven. Waar gaat die vandaag naartoe? Nou, blijf gezellig luisteren, zou ik zeggen. En verder heb ik natuurlijk het koffertje opengetrokken waar allemaal zomerse platen in zitten. En daar kwam ik ook nog een lekkere Duitsstalige zomerse tegen van Stefanie Hechter. Mit einem Koffer voller Sonnenschein.

0: uit de kast worden gehaald.
1: Ja, mooi toch?
0: Ik vind het heerlijk, ik vind het echt lekker. 1979 was het hitjaar voor die Heart of Glass. En dat bestond inderdaad uit vele uitvoeringen, maar ik vond dit nog altijd wel een hele mooie. We vinden op het album The Best of Blondie. En daar zijn er dan ook nog wel meer van, ja, dat klopt. Eens even kijken, we hebben nog een weekendweetje. Nee, een top 40 feitje hebben we. Nou, niet één, maar wel meer dan één. Want ja, natuurlijk, Pinkpop was vroeger gewoon met Pinksteren. Bijvoorbeeld op 23 mei 1983. Het 14e Pinkpop Festival in Geleen met optredens van Doe Maar, Gary Moore, Nena, The Man at Work, The Funboy Free en de Janse Baggeband. Misschien was je er wel bij geweest. En anders wel op 23 mei 1988... Toen werd Pinkpop voor het eerst in Landgraaf gehouden. Het was de uiteraard de 18e editie. En optredens waren van de Christians, Joe Cocker, Sinead O'Connor, de Pogues en ook Herman Brood was er. Door muzikant Oor wordt dit jaar voor het laatst een speciale festivalkrant gemaakt. Die hebben ze toen 16 jaar uitgegeven met Pinkpop. Later zou een nieuwe revue dat gaan overnemen. En Thomas Tol die stapt op 23 mei 1988 uit BZN. Sinds 1969 is hij de vaste gitarist bij het BZN. Hij volgde toen Evert Woestenburg op. Samen met Kees verlaat hij de groep en ze worden later Tol en Tol. BZN, zomerse muziek, de summertime.

platen achter elkaar die een beetje bij mijn pa passen. Dat was allereerst Don Johnson met Heartbeat. En Don Johnson die ken je nog wel uit Miami Vice natuurlijk. Daar was hij Sonny Crockett. En hij kon dus ook nog wel een beetje zingen. Daarna Erasure met Sometimes. En je hoorde zojuist Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. Daar zat hij in. Het nummer heette Americano. Zometeen het nieuwsoverzicht.

En die lijst staan. Mooie prestatie van Gulu. En dan zullen er nog heel veel achteraan komen. Het is 10:30 in Café Rijnmond. We gaan kijken naar het nieuwsoverzicht. Wat is er allemaal gebeurd afgelopen week? Afgelopen dinsdagochtend is een vrouw een zevenum van een paard gevallen en daarbij gewond geraakt. Een traumahelikopter werd opgeroepen om medische assistentie te verlenen. Het ongeluk gebeurde aan de Hoogbroek in Zevenum. Naast de traumahelikopter werden ook de politie en ambulances opgeroepen. De vrouw is met onbekende verwondingen richting ziekenhuis gebracht. De gemeente in Noord-Limburg zijn een onderzoek gestart naar het gebruik van milieuvriendelijke veerponten over de Maas. De huidige veren varen op diesel en dat is natuurlijk slecht voor het milieu en erg duur op dit moment. Volgens de gemeente zijn de veerponten belangrijk voor veel inwoners in de regio. Zonder deze oeververbinding moeten inwoners voor zaken als werk, mantelzorg of school ver omrijden. Ook voor toerisme in de regio zijn de veerponten van groot belang. En daarom hebben de gemeente de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de aanpassing van veerstoepen en walkades. En nu gaan ze kijken of er nog een schone aandrijving te vinden is. De deuren van de pop-up store met gratis kinderkleding in Horst zijn afgelopen dinsdag geopend en dat trok meteen veel belangstelling. Nog voor openingstijd stonden bezoekers buiten te wachten om een kijkje te nemen in de tijdelijke winkel aan de Hoofdstraat hier in Horst aan de Maas. Het initiatief is opgezet door Sabine en Anouk en met de pop-up store willen zij gebruikte kinderkleding een tweede leven geven en tegelijkertijd gezinnen ondersteunen. In het centrum van Horst is de Horster Winkelweek van start gegaan. Met de actie willen lokale ondernemers aandacht vragen voor het belang van fysieke winkels en de bezoekers natuurlijk bedanken voor hun steun aan het centrum. Volgens de initiatiefnemers draait de week om meer dan alleen winkelen. De fysieke winkel vervult volgens hen ook een belangrijke sociale rol in het dorp. Online winkelen is handig, maar het zorgt ook voor stilte in de winkelstraat, aldus een van de ondernemers. Juist door lokaal te kopen zorgen mensen ervoor dat het centrum blijft bestaan. En ik hoop dat het succes doorgaat en niet alleen in deze week. Ja, dan is het Pinksteren een hele hoop dingen te doen. Ik haal er één dingetje uit, want morgen wordt het jaarlijkse aspergefeest in Grubbevos gehouden. En dan is er natuurlijk weer het WK aspergeschillen. Een jurysport, want een speciale jury beoordeelt het schillen op tijd, hoe egaal de asperges zijn en of er niet te dik geschild wordt. Het is natuurlijk een ludiek WK. Het begint om 14:30 en de finale van het schillen is om 15:30. Maar de hele dag is er van alles te doen. En zelfs vanavond is er al een klein feestje op het plein in Grubbevos. Dus alle reden om daar eens een kijkje te gaan nemen. En daarmee hebben we zo'n beetje de belangrijkste items gehad. Met het feit, we moeten natuurlijk ook altijd een beetje sport vermelden in ons overzicht, dat alle voetbalclubs zo'n beetje aan het laatste weekend toe zijn wat betreft de toernooien. Nee, dat zeg ik verkeerd met wat betreft de wedstrijden. Sommige clubs zijn al kampioen, kunnen het niet meer worden, ofwel, anderen, daar wordt het nog spannend voor. Ik wens in ieder geval alle lokale...

Een plaatje uit 1990 van de zoekmachine. Later is dat gewoon Google geworden. Maar ze zongen Maldon. En dat bereikte net de top 10 van de hitparade in dat jaar. Het is 19 minuten voor 11. Bij 20 voor 11 zeggen ze dan ook wel eens een keer, maar dan een beetje afgerond. Zometeen gaan we onze slagroomtaart weggeven. En die gaat dit keer naar Grubbe.

0: Oh. Ja, dat hoort er ook een beetje bij met deze temperatuur. De Lazy Song. Lekker even niks doen. Lekker chillen. En Bruno Mars zong het liedje. Hij mag weer snel de koelkast in. Want met dit snikkerhete weer, dan kan die nog wel eens gaan smelten. Het is 11:15 geworden.
1: Dat is een tijd waard.
2: Wordt mede mogelijk gemaakt door Plus Lugassen in Horst.
0: Ja, wat ook kan smelten is onze slagroom daar. Maar ik begreep inmiddels dat hij al gearriveerd was. Goedemorgen, Pim Gubbels.
3: Goedemorgen, Paul. Klopt inderdaad. Ja, de slagroomtaart hebben we vanmorgen vroeg afgehaald. Ik heb hem net maar eens eventjes op het plein afgegeven bij de vrijwilligers. En ik heb gezegd dat het koffietiet was, want anders liet ze niet veel van hun met dit weer.
0: Nee, precies, want het plein, dan bedoel je het plein in Grubbevos. Want toch in de morgen de asperges, vandaag en morgen moet ik zeggen, de asperges.

0: meer plaats. Morgen officieel Aspergesfeest. Vanochtend heb je er een andere naam aan gehangen, hè?
1: Ja, we hebben het even een paar jaar, dus eigenlijk door corona is het gekomen. Toen hadden we alle festiviteiten eronder meer die we op de Aspergesfeest hebben. Mm-hmm. En toen hebben we dan maar gewoon een pleinfeest genoemd. En dat is eigenlijk een beetje blijven hangen. Dus op de zaterdag is het een pleinfeest. Het is alleen maar muziek en entertainment. En op de zondag is het Aspergesfeest. Ja, en dan pakken we helemaal goed met alles wat ze kunnen spreuven, zien en meemaken met betrekking tot asperges. Maar ook andere streekproducten.
0: Ja, en natuurlijk het week aspergeschillen.
1: Ja, zeker. Dat hebben we een paar jaar geleden hebben we dat nieuwe leven in geblazen. En dat is eigenlijk, wordt dat elk jaar weer groter en groter, om het zo maar te zeggen. En structuren hebben we dat voor de eerste keer op een apart podium gedaan. Dat gaan we dit jaar weer doen. Dus we verwachten dat het weer een grote knaller gaat worden. En het is echt wel grappig, hè? We doen het in WK, dat was met een knipoog. Maar het is juist echt dat de deelnemers van heen en verre komen. Veel kwamen ze van Amsterdam tot Duitsland.
0: Wat de mensen.
1: Kwamen ze met de bevors, ja.
0: Ja, geweldig. We moet eindelijk de winnaar te weren. Maar volgens mij zijn het toch meestal wel de bevorsteneren die met de priester vandoor komt, toch?
1: Ja, of Lottem, hè. Want
0: het is een leerlaag.
1: Maar zeker. Nou ja, blijkbaar zitten talenten hier toch echt in de regio.
0: Ja, dat blijkt wel, ja. Ja, dat is een van de onderdelen van jullie feest. En waar ik heel vrolijk van word, is van het ovenprogramma, Pim. De coverband van Earth, Wind & Fire. Wat een giganten stonden dan.
1: Ja, nou ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
0: Ja,
1: ja, mensen die waren bezig voor het muziekprogramma. En ja. Die hebben sinds een paar jaar een nieuwe geluidsman die we inhuren.
0: Ja.
1: En Lot had nou net toevallig ook de manager zien van die band.
0: Ah, kiek.
1: En dus zei toen, ja, ik weet wel wat leuks voor jullie. En die dacht eigenlijk dat het gaat niet mogelijk was voor Gruppe Vossen die ook nog op een goede straat is. Evenement neer te zetten. Maar het is dus gelukt. Dus we zien er heel blij mee. Heel trots op.
0: Ja, want het is niet alleen Earth, Wind & Fire, maar ook de covers van Lionel Richie komen voorbij, hè?
1: Ja, ja. Klopt inderdaad. Het zijn eigenlijk twee bands die eigenlijk allebei meegedaan hebben aan het SB6-programma, de Tribute of the Bands. En de Earth, Wind & Fire band dat had, de Chicago Funk.
0: Ja.
1: Die zijn tweede geworden en Lionel Richie die is in de halve finale gestrand.
0: Ja.
1: Samen is dat toch wel een topprogramma.
0: Liek
1: zeker voor ons als klein dorp. Ja.
0: Ja. Maar dat is pas hier laat op de avond, had ik begrepen. Door allerlei andere activiteiten. De meer natuurlijk weer door het ganse dorp weer. En wat heb je een weer erbij, Pim?
1: Ja, gelukkig. Nu van een keer. Hè. We hebben 4 jaar regen gehad.
0: Ja.
1: Misschien hadden we een beetje op de uitspreiden over de jaren, maar Jos was zeker niet wagen.
0: Nee.
1: Het zonnetje schijnt, de korte boksen weer.
0: Ja.
1: Lekker spijers eten. Ja, eigenlijk, wat wil ze nog meer?
0: Ja. Even misschien wat tien doornemen. Wie laat begint het programma vanavond?
1: Vanavond beginnen we om 9 uur begint eigenlijk de muziek, zeg maar om 8:30 dan begint het programma.
0: Ja.
1: En dan hebben we de Gruppe Vos All-Star Band. We zien eigenlijk echt allemaal talenten uit Gruppe Vos. Voor ons ook nog een verrassing weer er op de bühne staat.
0: Ja.
1: En die hebben een ovenvullend programma.
0: Ja.
1: Ondertussen doen we ook nog Goed Gedoen, Pries Uitreiken. Dat is een pries voor de beste jonge vrijwilliger van het afgelopen jaar. Dus een aanmoedigingspries. En dan is eigenlijk voor vanavond is het alleen maar muziek.
0: Ja.
1: En morgen vroeg met trappen wel heel vroeg af, letterlijk. Want we hebben een aspergewandeltocht.
0: Mm-hmm.
1: Die begint om 9:30. Rond een uur of 10:45 kunt iedereen bij elkaar samen op het plein, het vullingsplein in Gruppe Vos.
0: Ja.
1: Dan hebben we een gezamenlijk ontbijt, pumpen we het viers. Ja, en dan hebben ze eigenlijk de ganse dag door hebben we een streekmarkt waar iedereen kunt proeven. Waar we koks neergezet hebben die live cooking doen. Oktober mogen mensen allemaal gratis doen proeven. We hebben dit jaar ook neer voor aspergeschellen. Een aspergesoepwedstrijd. We zien al veel runners van geweest. En de 3 finalisten die maken morgen 4 uur soepmiddag. En het publiek moet kiezen weer dan met de hoofdpries vandoor.
0: Oh, niks lekkerder dan een goede tas aspergesoep.
1: Heerlijk, hè?
0: Ja, lekker.
1: Ja,
0: en wie cremig of wie lever. Dus ik ben heel benieuwd weer mee vandoor gaan met de prijs.
1: Absoluut.
0: Bedankt voor die toelichting en het wordt weer een heel gezellig evenement. En misschien lichten we later in dit programma nog een klein tipje van de sluier over de deelnemende artiesten van vanavond. Maar dat zal in het laatste oorgang blijken. In ieder geval bedankt voor die toelichting. Dit had ze al gezegd met wisten de taart, geen zo beter. Pak zelf vooral ook een stukje, hè. Vergeet dat niet.
1: Gewoon ik doen. Okay. Heel bedankt voor de taart.
0: Ja,
1: en een hele fijne uitzending.
0: En maak er een fijn feestje van, hè.
1: Dankjewel.
0: Groetjes.
1: Joep, hoi.
2: Dat is een tijd waard.
3: Werd mede mogelijk.

0: Substitute, waar het allemaal mee begon voor de dames. We zetten ze weer even terug in de clouds en we gaan ons opmaken voor het nieuws van 11 uur. Ik zou zeggen, blijf er gezellig bij. We hebben nog een uur te gaan met onder andere de Alde Turt, de half 12 inch. En natuurlijk nog een spelletje. Tot zo.
1: Na 11 uur, nog een uur. Café Rijndonk.
2: Elke zaterdagmorgen. Café Rijndonk.
3: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
4: Service monteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.
7: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder

0: Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
3: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op Pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
4: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
5: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
6: NOS Journaal.
7: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de tweede keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord, onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar

0: is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
3: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.

straks al die speciale effecten bij Blondie met Heart of Glass. Hier zit ook allemaal die mooie synthesizer effecten. Als je in deze plaat duikt, dan duik je in de sfeer die Amanda Lear wilde oproepen met Follow Me. 11:07. Het derde uur begint. En in de derde uur hebben we natuurlijk onze vaste ingrediënten zitten. Zometeen de halve teut met René. We hebben om 11:30 de 11:30 en we spelen nog een keer het spelletje Wie is hij of wie is zij. Ja, en ik heb een hele traditionele plaat gevonden voor dat spelletje, dus blijf erbij. Ik denk dat je makkelijk kunt scoren vandaag. Tussendoor nog misschien wat top 40 feitjes en wat weekend weetjes, je weet maar nooit. Zo lees ik hier dat Neil Young op 23 mei 1992 een eredoctoraat in de muziek krijgt van de Lakehead University in Thunder Bay. En dat ligt in Ontario in Canada. Nou, dat zijn zo de weekendweetjes die voorbij zouden kunnen komen. Met natuurlijk ook de zomerse platen. En wat kwam ik tegen op een Italo Disco cd'tje? Een nummer van Tommaso Paradiso. En dat heette Tutti di Notte.

0: Zo, Paradiso, dat is de naam en hij heeft het over heel de nacht, oftewel Tutti di Notti.
1: Ja hoor, we zitten er weer klaar voor. Hier is de oude Tut.
0: Ja, zet van de kloorveer.
2: We zetten de kloorveer,
0: ja. Op microfoon 2 zit de kloorveer, ja.
2: Zet ik op 2, oké. Okay.
0: Ja, oké, okay. Goedemorgen René.
2: Goedemorgen, ja. Ja, Tutti di Notti, is zich vannacht gewoon geslopen?
0: Ik heb vannacht wel geslopen, niet zo heel lang, maar ik heb al geslopen, ja.
2: Ja, ja. Ik ook, geen last gehad van muggen en zo.
0: Nee, nog niet, nee. De zussen verwachten met dit weer, hè, maar...
2: Ik vind het ook nog meevallen.
0: Nee, eigenlijk, en ook geen bijen of zo nog...
2: Jawel, van die hielen. Van die hele dikke grote die heb ik gezien.
0: Sambal ben je?
2: Nee. Van die horzelaars of zoiets. Ken je dat? Ja, en als de Aziatische en de Europese, moesten we weer opletten.
0: Hebben die zo'n vlag erop?
2: Ja, die vliegen met een vlag. Ja.
0: Maar op de rug is het getatoeëerd. Dat het Chinese...
2: Ja, kan ik ook een gewoon gesprek met zich voeren? Of zullen we gewoon een gelikte plaat rijden?
0: Nee, maar heb je nog wel last van met dingen in de tuin? Dus?
2: Nee, ik had die alleen gezien. Ik dacht alleen, wat een grote wesp, dacht ik. Maar ja, de aftakking. Maar ja. ik heb trouwens wel een leuk weetje. Gehuurd over muggen.
0: Oh, ja.
2: Dus misschien weet ik 400 soorten muggen te zien. Nou, dat wist ik al niet.
0: Nee.
2: Maar, Elsie van chocola?
0: Ja, zeker.
2: Nou, het schijnt dus dat zonder muggen er geen chocola mogelijk is.
0: Oh, want?
2: De muggen zorgen voor de bestuiving van de planten en de cacaobonen. Dus als die bepaalde soort mug dan niet waar,
0: ja?
2: dan is er dus ook geen bevruchting van die cacao. Okay. En dan hebben we ook geen chocola.
0: Dus muggen en anders niet muggen van de chocola.
2: Dan
0: heb ik nooit geweten. Nee. Ik kan dat niet faken met een of andere... Dat ze dat weer in een laboratorium oplossen, maar dat geeft dan niet of zo.
2: Ja, zover weet ik. Ik vond dit een leuk weetje.
0: Ja, vind ik ook wel een leuk weetje.
2: Ik heb het voor de rest niet nog gevraagd om te checken of dat op een andere manier...
0: Maar wie zit dat nou als ze dan chocola hebben? Zit eerder te komen door de muggen dan ook een waar van denk, ik moet dat bevruchten of zo? Of heet dat niet?
2: Nee, ik zou zeggen, proberen dus.
0: Ja, ik zal dus ook proberen.
2: Gang vannacht eens boete zitten, met een stuk chocola.
0: Ja.
2: En dan,
0: nou, gezellig. Zou het leuk voor ons zeggen ook, ja.
2: Ja, dat zou ik.
0: Er zijn meer leuke weetjes, René.
2: Nee, wist ik wel een beetje van het oet de kop leren en zo?
0: Oet de kop leren?
2: Ja. Van dit ding oet de kop leren.
0: Daar ben ik tegenwoordig best slecht in, moet ik zeggen.
2: Ja, ik heb dat ook... Ik heb nou de ganse week zitten oefenen. We vernomen dus All-Stars, Pleinfeest in Grubbe Bosch.
0: Oh ja, daar hadden we het net even met Pim Gubbels.
2: Liedjes, maar dan... Ik wil die liedjes eigenlijk goed de kop zingen. En ik ken ze dingen goed de kop.
0: Ja.
2: Maar ik wil toch de tekst voor me hebben liggen.
0: Ja. En is ze dat dan zo stiekem op zo'n iPadje of zo?
2: Nee, het zit wel een papier, want ik heb geen iPadje.
0: En Dux zei dat ook, dat ze dan onder bij die monitorboxen dan zo'n schermpje laten draaien.
2: Dat is
0: en dan kijken die artiest allemaal zo een beetje naar onder.
2: Dat is gans professioneel.
0: Ja, maar dat is hoe je het best
2: wel. Nee, ik heb het goed geprint.
0: Het is goed geprint, ja. Ja, vanaf het All-Star-bands, want tik de huis en weer zit er nog meer allemaal.
2: Diverse Grubbe Vorster artiesten. Evelien Stappers, Evie van den Berken, Glenn Stelen, Luc Verschuren, Kjep Verschuren, Twanderlo.
0: Ja, zeg maar tot een zeg plus, zeg maar.
2: Nee. We doen gewoon

0: ook apart mee en zingen niet samen. En, dus,
1: ja, oh, leuk zeg.
0: Ja, dus,
1: een leuk initiatief. Ik begreep dat dat sinds corona zo'n beetje besteed. Hè? Dat All-Star gebeurde, of dat Pleinfeest. Dat toen gaan Aspergesfeesten, vertelde Pim straks. En dat Torum All-Stars.
0: Als heer dat zeert, geloof ik dat.
1: Ja.
0: Ik weet niet hoe lang het bestaat. Ja, ik weet alleen dat het een leuk lokaal...
1: Dat was dus ook niet meer goed te kopen eigenlijk.
0: Moet ik wel goed printen.
1: Ja. Maar wel leuk, joh. Vanavond, vanavond 9 dingen, 8:30.
0: Ja, dan begint het gezellig lekker boeten.
1: Ja,
0: dus,
1: en schoon is de temperatuur ook nog best aardig, hè?
0: Dus,
1: misschien even een klein jasje mee voor de zekerheid, maar ja lekker. Ja.
0: Oh, nee.
1: Nee, vertel.
0: Oh, ik heb het wel opgezien. Nou,
1: had ze het heel goed geprint?
0: Het oetsuiken had ik tijdelijk genomen. Ik moest ergens zien en moest de tijd vol krijgen. Ik denk, ja, dan gaan we vast de al de teur oetsuiken. Maar toen heb ik dus met potlood op een envelop alles goed zitten zoeken en de telefoon.
1: Ja.
0: En dat heb ik weer overgeschreven. Maar ik dacht dat ik iets niet overgeschreven had.
1: Dat is toch wel. Ja.
0: Ik kon het tegen die sfeer hopelijk makkelijk maken.
1: Oh, toch wel.
0: Ja. We begonnen het jaar.
1: Maar gewoon een tussenplaat doen hier?
0: Ja, tussenplaat.
1: Oh ja, dat
0: is de tussenplaat. In dat jaar voor nummer 1 Billy Ocean stond. Van The Go and Get Stuff.
1: 84?
0: 86.
1: 86. Ja? Oké. Okay.
0: Ja, dus dat is de tussenplaat. Billy Ocean.
1: Ja. En daar gaan we straks ook naartoe, naar dat
0: jaar. Ja. En die plaat die ik in de tuin wil huren stond toen nummer 2.
1: Oké, dat is wel een leuke hint, ja.
0: Ja, dus kan ze vast kraken. Moest ze niet een stukje stiekem opzoeken?
1: Nee, dat is niet helemaal leuk. We draaien even het tjoentje weg, want het begint meteen, hè?
0: Ja, dit begint. The Go and Get Stuff.

0: Maar blijf wel een leuke plaat, hè? Die, van Billy, toch?
1: Ja, ja, Billy is wel echt jaren 80, hè? Oh, ik vind het echt zo'n disco. Ik vind het eigenlijk echt zo'n Marabou-plaat. Disco, ja, de Marabou-plaat.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: En de gat zal ook al gedreed zien, denk
0: ja,
1: ik.
0: Ja, die hadden we ook wel, ja. Maar Marabou, ja.
1: Ja, kun je lekker die lampen laten flikkeren.
0: Ja, maar dat had allemaal niet meer. Disco, dat is echt helemaal oud, hè? Een echte discotheek.
1: Stond hier, zullen we toch nog wel discotheken zien?
0: Zullen we wel zeker discotheken zien. En zeker een vakantieoorde en zo. Zien die, maar ja, dan noemen ze tegenwoordig een club, hè? Dan is het een club. Ja. Dat is niet meer een discotheek.
1: Ja.
0: Discotheek is eigenlijk heel oud eigenlijk, ja. Maar ja, goed.
1: Ja.
0: 1986, dus dan zitten we in...
1: zitten in 1986. Ja, ja, ja. Nummer 2 in 1986.
0: Ja, achter Billy Ocean.
1: Achter Billy Ocean.
0: Achter Billy Ocean, ja.
1: Ja.
0: Miratortjes draaien al op volle toeren, dat snap ze wel, hè?
1: Ja, dat snap ik.
0: En ik denk te luisteren, zou ik luisteren, 1986.
1: Ja, die hebben het misschien al lang opgezocht.
0: Oh, wacht, ik heb wel even op huur, hè. Maar vertel door.
1: Nou, ik heb alles afgestruind en gezocht. En, ja. En ik kon hier echt niet veel van vinden.
0: Oh.
1: Dus ik denk dat het... Ik kon het tegen gemakkelijk maken.
0: Nou, lekker toch?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Nou, we beginnen in 1964.
0: 64.
1: Op Kingston, Jamaica.
0: Oké. Okay.
1: Daar beginnen we.
0: Ja, altijd een leuk begin toch? Lekker zomers, eilandje.
1: Ja, dat dacht ik ook. Dat wordt weer een... heerlijk.
0: Ja, precies, oh, lekker.
1: Ja. we hebben het... ik wil het nog makkelijker maken. Ja. We hebben zwaar eerst lerares.
0: Oh,
1: dus dat is ook al ze.
0: Ja.
1: Kingston, Jamaica, dat ze ook al. Lerares van slecht hurende kinder.
0: Oké. Okay.
1: Nou, en toen, ze deed wel een beetje zingen en zo. En nou, ze wilde er eigenlijk niks mee doen.
0: Ja.
1: Maar had een vriendin, wederom een vriendin. Had haar huren zingen in de kerk. En had gezegd, ja, die moest auditie gaan doen. Ik zing zo goed.
0: Ja.
1: Toen is de auditie gaan doen bij een producer. Wat later ook Euroman is geworden. Ja. Ronald Piggy Chung.
0: Oh, een Chinees.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, dat zal wel.
1: En daar is ook mee getrouwd. En nou, er is ook een album mee opgenomen. Dat album heet Fresh.
0: Fresh, ja.
1: En dat is eigenlijk haar enige album geworden.
0: Ja.
1: We hebben het eigenlijk wel over een one-hit wonder.
0: Oké, dus een reggae-hitje, zeg maar, uit 86.
1: Ja.
0: Poeh. Ja, Sophia George misschien?
1: Sophia George
0: girly
1: is het.
0: Girly. Young one, you too girly.
1: Ja.
0: Is zo makkelijk is het dus. Gewoon.
1: Ja. Zo, ja. Ik denk, ik zoet zo diep in de teut, zei ze. En ik zoet best een beetje in zak en as, begreep ik, omdat ze nooit meer hoisten.
0: Alhoewel, dit is natuurlijk, dit moest ze ook maar net weten. Hè, die zo, want dat is echt wel een...
1: Het is echt een one-hit wonder.
0: Ja, one-hit wonder.
1: Ze is dan ook uit de muziekindustrie gewoon. Ze is zich op haar gezin gewoon richten. En je hebt eigenlijk nimmer veel gedaan. En alleen, deze hit, die zingt ze nog af en toe.
0: Ja, dat kunnen we. Wat nou dan? Oh, oké, dat kunnen we dan.
2: 1986.

0: Die wil wel vullen, hè?
1: Die wil vuur, ja. Als de zon nog niet geschenen had, waar die nou van schenen.
0: Ja, absoluut. Ja. Reggae duidt het toch altijd wel met goed weer. Hè?
1: Ja, ja. Op Jamaica is het wel een icoon. En ja, treedt ze ook nog af en toe wel op. Op wat revival festivaletjes of iets.
0: Ja, dan zingt ze altijd dit nummer. Of heeft ze echt ook nog wel iets meer repertoire?
1: Ze heeft bijvoorbeeld een nummer opgenomen met een DJ, de Charlie Chaplin.
0: Oh ja?
1: Maar ik heb geluisterd, ik denk misschien ken ik die, maar nee. Dat kost ik ook niet.
0: Behalve het girly girly. Ja, heel erg leuk. Ja, lekkere keuze, René, dankjewel.
1: Ja, kijk
0: We gaan even verder, want we hebben nog een beetje tijd over. Voor even de half 12 inch.

0: Dat is toch zo vrolijk gezongen door Little Jimmy Osmond. Dat nummer heette The Long-Haired Lover from Liverpool. En nu is het inderdaad 11:30.
1: Half 12 inch.
0: We gaan inderdaad 11:30 draaien. En dat wordt een hele leuke versie van een nummer wat ik sowieso al lekker vind klinken. En als het zonnetje dan nog een beetje schijnt, ja...

0: Ja, lekkere versie van Nick Cave en het nummer I Promise Myself. Wij horen vandaag in de lange versie, de half 12 inch versie.
1: Wie is hij? Wie is zij?
0: Ja, inderdaad, het spelletje wat we altijd spelen rond dit tijdstip. Wie is hij of wie is zij? En ik zei het al, ik ga een heel voor de hand liggend plaatje draaien. Het heet gewoon Op een mooie Pinksterdag. Morgen is dat zover. Ja, en ik heb hem al eens eerder gedaan. Ik weet het, het is niet origineel, maar het is wel leuk om dat ieder jaar toch even te draaien, dat nummer. Het wordt gezongen door twee mannen, dus de vraag is...
1: Wie is hij?
0: De ene heet André van de Heuvel, maar wie is die andere? Als je dat weet, bel je naar 398-7742. Een portie geschilde asperges ligt voor je klaar. Of een ticket voor de locht, of voor Aardbeienland.
1: Wie is hij?

0: deze twee heren. De tekst is van Annie M.G. Smit. En volgens mij was de melodie van, hoe heette die ook weer? Harry Banning, ja. Aan de telefoon heb ik Truus Reinders. Truus, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Ja, met de weer is alles goed, maar.
0: Ja. En wat maakt het verschil met weer en groen weer?
1: Nou, als het regent, dan ben ik snel nu. En de zon ben ik niet zo snel nu. Maar als het heet wordt, is dat wel niet lekker.
0: Nee, precies. Dat is altijd het ja. contrast, hè. De weer is niet goed, want de kou is ook weer niet goed. Ja. Het moet ergens in het midden zitten, ja. Maar is het toch een beetje oeterhaald bij dicht?
1: Ja, hier is het nog koel binnen, dus.
0: Ja, lekker. Ja. En dat is natuurlijk een koelte, of dus met een airco?
1: Nee, ik heb aan het plafond zijn draaier hangen.
0: Oh, zo'n... Was ook de was eigenlijk hangen om te drukken, zeg maar?
1: Nee. Ik
0: ja, maar dat geeft wel. Heb je wel eens geprobeerd ruusgoed aan de ventilator, de was hangen? Dat is heel snel terug.
1: Nee, dat heb je nooit geprobeerd. Dat ga ik
0: dat niet proberen nog. Nee, dat kan ze ook beter niet doen. Ik breng mensen misschien op hele slechte ideeën op dit moment.
1: Ja, inderdaad.
0: Hé, heb je nog plannen zo met dit Pinksterweekend?
1: Nee, niet direct.
0: Nee. Gewoon gezellig genieten van het mooie weer.
1: Ja, dat sowieso.
0: Nou... Truus, dan gaan we hier maar eens even naar de vraag die we stelden. Dat was...
2: Wie is hij?
0: Wie was nou de man die samen met André van den Heuvel zong?
1: Een jongenwaard.
0: Ja, en wist je dat nou goed de kop, Truus, of moest je dat opzoeken?
1: Nee, want ik hoorde het en toen dacht ik van... Hey.
0: Ja.
1: Ja,
0: want dat zit goed in die permanente geheugen, zeg maar, Leni Jongewaard.
1: Ja, we keken vroeger al naar de schaap met vijf
0: poten. Oh, ja, dan zoekt hij die in. Ja, inderdaad. Ja, nou, precies. Ja. Truus, waar kan ik die blij mee maken? Ik heb asperges van Ron Oetinrooy liggen. Ik heb een ticket voor de log liggen. Er is ook weer van alles te doen in de log trouwens dit weekend. En Abeeland heb ik ook nog. Zeg het maar.
1: Doe maar de locht.
0: De locht, gewoon maar regelen. Met twee man en die meneer op de achtergrond, die moet mee, denk ik.
1: Ja, dat moet ik zeker mee.
0: Ja, dat moet ik mee. Goed zo. Nou, dan wens ik jullie alvast een hele gezellige dag door. En alvast een fijne Pinksterdag.
1: Ja, jij ook, hè.
0: Oké, okay. Groetjes de Truus. Okay. Hoi.
1: Dankjewel, hoi.
0: Ja, en dat betekent dat wij een portie asperges over hebben. Trouwens, volgens mij zelfs twee. Want ik moet heel even terug naar... twee keer de log uitgegaan. Dus ik mag nog twee porties asperges gaan weggeven. We gaan zo meteen een instrumentaal nummer draaien. En dan mag je gaan raden wat dat is. Maar eerst even Billy Joel. And she's always a woman to me. She can-

Billy Joel heeft hele mooie platen gemaakt. En niet allemaal bereikten ze de hitparade. Deze trouwens ook niet. She's always a woman. Ja, ik zei het al. Het is 13 minuten voor 12 trouwens. We hebben nog 2 porties geschilde asperges liggen. En het is natuurlijk lekker om die met de Pinksterdagen even op te eten. En aangezien onze winnaars altijd mogen kiezen wat voor prijs ze mee naar huis nemen of wat hun toekomt, dan kiezen ze dus niet altijd voor de asperges. Maar jij hebt daardoor een extra kans om alsnog de winnaar te worden. Ik draai een instrumentaal nummer. Als je de titel van het nummer weet, dan bel je naar 398-7742. En ik kan 2 porties weggeven. Dus Dus gewoon de eerste 2 met het goede antwoord. En die de afgelopen 3 maanden niet gewonnen hebben. Dat is wel een belangrijke voorwaarde trouwens. 398-7742.

0: volgens mij is het een makkie deze keer. Hallo, goedemorgen. We hebben aan de telefoon.
1: Shamba.
0: Hallo Sjaan, goedemorgen. Hoe is het?
1: Goedemorgen. Ja, goed. Ja. Alles. Oh, ja, dat is hier de warmte, hè. Moeten we even wennen.
0: Oh, je moest er aan wennen, Vincent.
1: Ik vind het wel, hè.
0: Ja, het is ook wel weer van het ene uiterste naar het andere, hè, toch?
1: Ja, de vorige week moesten we nog een dikke jas aan.
0: Ja.
1: En dan kunnen we ons bloed doen.
0: Ja, precies. Maar goed, we konden wel van genieten, toch?
1: Ja, dat is zeker weer.
0: Ja, en was ook van kids genieten, Sjaan? Ja, we was ook van kids genieten, zo'n portie sperjes. Moest ik alleen even zeggen welke titel is dit?
1: Nikita.
0: Ja, inderdaad. En werd ze toevallig nog weer dat song origineel?
1: Ik zou je het niet proberen.
0: Nee? Elton John, waar staat?
1: Elton John.
0: Oh, Elton John met Nikita.
1: Het melodietje kun je meteen naar boven.
0: Ja, precies. En dat dachten we ook al, ja. Nou, geniet ervan van de sperjes. En dat kan ik ook zeggen tegen Marlon Peters, die belde ook. En ook zeker kreeg nog een postje geschilderde sperjes. Als dankjewel voor het meedoen. Zou zeggen, fijne Pinksterdag.
1: Ja, dankjewel, Sjaan de Bol.
0: En wie is er de volgende keer, hè? Groetjes.
1: Ja, tot de volgende keer.
0: Hoi. Doei.

Gypsy Kings en Baila Me. Ja, de Gypsy Kings, ik zie ze altijd voor me. Hè. Die gitaar die paste precies in de nek van de heren. Dus ja, die lekker hoog en dan speelden ze dan om ze allen. En dan zo'n Mexicaans hoedje op. Ja, heel traditioneel, maar wel lekker met dit weer natuurlijk. Baila Me heette de nummer. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de Café Reining voor deze week. We hebben er nog eentje te goed. En dan wens ik jou een heel fijn Pinksterweekend. Ik zou zeggen, veel plezier met de rest van de Reining en Omroep Horst en de Maas programma's. En we gaan eruit met Madonna.

0: Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.
1: Tot volgende week.
2: Jouw zaterdagmorgen. Zaterdagmorgen. Jouw Café Rijndonk.
3: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe

opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zaterdag en zondag
1: van 12 tot 2.
0: De vrouwelijke muziekmiddag.
1: Word je vrolijk van.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe

0: De technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077-464-2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
3: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
4: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
3: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
4: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
3: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
5: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
6: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
7: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
8: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. Drie voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
9: Voor Hegelsom, Horst en de rest van de gemeente, Omroep Horst aan de Maas brengt alles dichtbij.

0: Zaterdag en zondag van 12 tot 2. De Vrolijke Muziekmiddag. Daar word je vrolijk van.
1: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstandemaas.nl.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
6: Psst, kijk, daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
7: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
8: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas TV en YouTube. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jetten per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig. Bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en allemaal.

0: Ja, een beetje een guilty pleasure record. Some Girls van Racy.
1: Dit is Rijndonk Gold met Peter Trinekens.
0: En we zijn weer in de race hoor. 1991, dat plaatje van Racy. Ze hadden nog zo'n leuke hit, hè? Lay All Your Love On Me. Dat was zelfs volgens mij in nummer 1 niet. Ja, daarover gesproken, de nummer 1 hitjes uit de oude lijstjes komen vanmiddag ook weer voorbij. We gaan vanmiddag terug naar de Muziek Express lijst uit 1963 van half 3. 1973 staat nog op de nominatie, het uur daarna. En 1983 twee keer de plaat en zijn verhaal. En de praatjes en de plaatjes. Blijf er gezellig bij, we gaan het doen tot aan 5 uur.

0: Toch weer 2002 deze. Dan blijft de tijd, hè, 24 jaar geleden. Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. En ik dacht dat die laatst ook nog een keertje opnieuw in de belangstelling stond, doordat het gebruikt werd in een of andere app. Miles Smith daarvoor met Mayhem Mass. En inmiddels, 2:15, eerste keer tijd voor Bart van Leeuwen. Hij heeft er een verhaaltje en een plaatje gekozen. Music. Kortom, tijd voor de platen zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Je moet er nu eindelijk maar eens mee stoppen. Je houdt maar een tijdje aan het lijntje en dat moet afgelopen zijn. Je weet toch nog wel wie je werkelijk bent, hè? Ik kende je al toen je nog niets voorstelde. Je stond nog helemaal onderaan de ladder, maar ik pakte je hand en introduceerde je in een wereld die je nog nooit had gezien. Ja, en nu hang je alleen nog maar rond in de hoogste kringen en ken je iedereen die ertoe doet, dankzij mij. Maar vergeet niet dat ik bepaalde geheimen van je weet. Ik dacht altijd dat jij in examen zouden blijven en dat je voor eeuwig aan mijn kant zou staan. Maar daar ben ik nu niet meer zo zeker van. Vind je trouwens niet jammer wat er gebeurd is? Net nu we het zo goed hadden samen, is er zomaar een einde aan onze relatie gekomen. Je weet wat sommige mensen zeggen. De tijd vliegt voorbij als je het naar je zin hebt. Maar bij ons ging die tijd wel heel snel om. Maak je over mij verder maar geen zorgen. Ik red me wel. Er zijn al zoveel vrouwen geweest die me op straat hebben gezet, dus dit keer overleef ik het ook nog wel weer. Mijn optimisme sleept me er altijd doorheen. Ja, nu heb ik eigenlijk wel alles gezegd wat ik wilde zeggen. Jij gaat je eigen weg en moet maar niet meer aan me denken als je dat liever niet wilt. Maar ik heb één ding geleerd van onze relatie. De volgende keer dat ik mijn hart aan iemand geef, moet dat wel voor altijd zijn. Zo dom als nu ben ik de volgende keer niet nog eens.

Altijd verrassend die uitkomst in de platen zijn verhaal. Baby Jane van Rod Stewart. Ik las laatst dat Bonnie Tyler in een ziekenhuis lag. Of dat het daar niet zo goed mee ging. Dus ik denk, ja, we gaan toch zo'n keertjes een van die hitjes van haar draaien. Deze uit 78. Hey.

Ja, de King natuurlijk zelf. Good Luck Charm, 1962 het jaar. Wat wij straks doen trouwens is 1963. Dus dan blijven we een beetje in de tijd, hè, als wij teruggaan naar de oude Muziek Express-lijst. Dit is Martin Garrix.

0: Margot Verbeek en het bandje Wooden Chain natuurlijk. En in het kader van...
1: Heerlijk. Eindelijk weekend.
0: Hoorde je prettig weekend. Zo dadelijk terug naar de oude hits. Nu nog even een nieuwe. Teddy Swims.

0: Zo, dat was hem nog eventjes, de Mr. Know-It-All, Teddy Swims. En wij gaan 5 plaatjes draaien, 5 korte plaatjes uit mei 1963. Kortom, tijd voor...
1: Terug naar de Muziek Express Maandlijst.
2: De Muziek Express Maandlijst.
1: Uit de jaren 60.

gaven eventjes gas, hè, met de plaatjes uit die Muziek Express maandlijst van mei 1963. Er was nog geen top 40, dus vandaar dat we dan even putten uit de muziekbronnen van de maandlijsten van toenmalige weekblad. En op 5 mei 1963 kwam die lijst uit. Wat hebben we gedraaid van de top 30, wat het trouwens was? Op 29 The Queen for Tonight van Helen Shapiro. Daarna op nummer 20 Rob de Nijs met Voor Sonja Doe Ik Alles. Terwijl er ook een Duitsstalige versie van in de lijst stond, Ex Equo. Ja, Duitsstalige muziek populair, zeker de eerste helft jaren 60. Op 14 de Tahiti Tamores en Winnie Winnie Winnie. Leuk liedje. Op 8 Blame It On The Bossa Nova. Dat was een van de nieuwe binnenkomers in die maand mei 1963 in de lijst van Eddie Gourmet. En de nummer 1, die kwam van 4. De Bloemen van Tahiti van Gert Timmerman. Ja, Gert Timmerman die veel Duitse plaatjes opnam. En later ging hij ook Nederlandstalige dingetjes doen natuurlijk. Hè. En later natuurlijk het roemruchte duo vormde met Hermin. Maar daar is een uitgebreid documentaire ooit over gemaakt. Dat liep niet helemaal lekker. Ja goed, later gingen ze zich bekeren tot het geloof. En gingen ze voor de EO van alles doen. Goed, dat waren de plaatjes uit 1963 over een uur. Doen we dat 10 jaar bij. Dan gaan we naar 1973.

Ja, altijd een feestje op je radio bij Omroep Hoogste de Maas. De Celebration was van Cool and the Gang en daarvoor de nieuwe Sienna Spiro. Material Lover, we gaan langzaam maar zeker op naar 3 uur. Naar reclame en nieuws en de tijd voor thee. Ik spreek je 3:15 ongeveer weer. En hier is nog even Katy Perry.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Lokaal nieuws. Herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er 1 in Biddinghuizen, nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Er zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl

vader zegt pas op mijn kind, dat hondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet.

als je hem dan een keer wil draaien, dan is het toch wel op een dag voor Pinksteren. Deze op een mooie Pinksterdag als afsluiting van het blokje Tijd voor Thee. Eventjes na drieën altijd de beentjes op tafel. Even take five, zou ik maar zeggen. Nou ja, ietsjes langer, een kwartiertje pauze. En dan draaien we de plaatjes achter elkaar door. We begonnen met Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Daarna de nieuwe Bruno Mars. Een mooie ballad, Risk It All. En When Smokey Sings was van ABC. En daarnet dus op een mooie Pinksterdag 1968. Wat zeg ik? 1967 inderdaad. Was het een hit van Lin Jongewaard. En André van den Heuvel. Van oorsprong die laatst genoemde acteur uit Tegelen. Wist je dat? Ja. Morgen Pinksteren, overmorgen ook. Dus aan het begin van een super lang weekend. En dit, Coldplay.

0: Don't get me wrong, geen misverstanden. De Pretenders 1986. Zo dadelijk gaan we weer naar de hitjes uit de oude top 40 van 1973. Ik heb eerst nog een nieuwe single zometeen van Ella Langley. En Frans Pollux, die maakte ooit een album in 2013 met allerlei covers van Bruce Springsteen-nummers.
1: Met dank aan de Bos zelf in Amerika. De vertalingen van zijn liedjes in deze week. Plaat van de week. Plaat van de week dus. Pollux, Duits Springsteen. En ik kon zeker zelf luisteren.
0: Ja, toen hebben we een hele week aandacht besteed aan dat album van Frans Pollux. Toen heeft hij dat spotje voor me ingesproken. En vandaag draaien we nog eens een keertje Born to Run. Oftewel, er vandoor.

lekker country nummer Houston, Texas, Ella Langley. En dat is het hoogste tijd voor. Ja, weer een oud top 40 lijstje wat we hebben gekozen voor vanmiddag. We zitten in de week 21, dus we gaan ook vandaag terug naar week 21 van het jaar 1973, 26 mei toen.

Ja, er zit een heel verhaaltje achter het liedje. Tie a yellow ribbon round your old oak tree. Alles te maken met een gedetineerde die terugkwam uit de

draaiers. En als dat gele lintje rondom die boom zat, dan wilden ze hun vriendinnen nog wel terug. Daar komen we eigenlijk op neer. Tony Orlando op nummer 1 met de band Dawn in de lijst van 26 mei 1973. Wat hebben we allemaal gedraaid? Nou, ik denk Pierre Kartner. Die moeten we nog eventjes laten horen. Vader Abraham op 20. Bedankt, lieve ouders. Liedje wat veelvuldig aangevraagd werd in het verleden bij verzoekplatenprogramma's. Ja, mooie tekst om de ouders te bedanken voor alle goede zorgen. Nummertje 18 daarna, de show van de Dizzy Man's Band. En ook zeker op 17 hoort het erbij in de sfeer van de 70s. Cindy und Bert, immer wieder sonntags. Was toen een mooie klassieker, een Duitse schlager. Ja, gevarieerdheid ten top, want op 8 draaiden we Alice Cooper. No More, Mr. Nice Guy. En de nummer 1 daarnet, die kwam voor 2 in 1973 in week 21. Tony Orlando met Tie a Yellow Ribbon. We gaan naar een duet luisteren, René Vroger en Welen. Oh.

Ja, aparte combinatie. De twee heren hebben elkaar gevonden. René Vroker en Belen en hoe de liefde gaat. Wij gaan naar 4 uur en dat doen we nog even met Lady Gaga.

0: Maasmiddag, Rijndom Kolt.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
4: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van

0: Zo, dat was Tony Wilson, I Like Your Style. Zegt de naam Tony Wilson jou meteen misschien niks, maar hij is een van de oprichters geweest van Hot Chocolate samen met de zanger Errol Brown, die is iets bekender met zijn kale hoofd. Tony Wilson overleed een paar weken geleden en dat was nog in het nieuws. Dus hij is bij Hot Chocolate geweest van begin jaren 70 tot zo'n beetje midden jaren 70. En toen ging hij solo wat dingetjes doen, onder andere die single die je daarnet hoorde, 1976, een kleine hit, I Like Your Style. Ja, daarvoor In The Stars van de Rolling Stones. En natuurlijk Say You Will als opener van uur 3 van Rainer Gold, Foreigner. En inmiddels 4:15 geweest. Hoogste tijd voor de tweede keer vanmiddag voor Bart van Leeuwen, de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik weet dat we het nooit echt makkelijk hebben gehad, zeker vroeger niet. Toen hingen we maar wat rond in de sloppenwijken van deze stad. Als we daar dan bij elkaar zaten, zagen we hoe vreemde mensen naar onze stad kwamen en later ook weer vertrokken. Rijke en vooral hypocriete mensen die tussen het gewone volk, mensen zoals wij dus, gingen wonen. Sommigen zijn nog steeds vrienden van ons, anderen zijn we in de loop van de tijd uit het oog verloren. Ja, het zijn allemaal herinneringen aan een tijd die achter ons ligt. Maar nu het wat beter met ons gaat, mogen we die tijd niet vergeten. Ik weet nog goed dat we elke avond in de tuin zaten onder de sterrenhemel rond een groot vuur. Georgie kwam dan altijd langs om het vuur brandend te houden. Hij zorgde ervoor dat we 's nachts warm konden blijven tot het ochtend werd en hij zijn ontbijtpap voor ons klaarmaakte. Ik deelde mijn ontbijt altijd met jou, zoals ik alles met je zal delen. Ik heb helaas niet veel bezittingen. Het enige dat ik echt heb zijn mijn handen en mijn voeten. Maar die brengen me wel naar elke plaats die ik maar wil. En liefste, als ik weer eens op reis ben, moet je één ding niet vergeten. Voor elk probleem is er uiteindelijk een oplossing. Dus stop alsjeblieft met huilen. Droog je tranen. Want alles zal ooit weer helemaal goed komen.

Ja, vorige week spraken we nog met Paul Breuer van dit bandje Quante Hippe over die plaat die je net hoorde. Ons café Drive-By was van Train en de Hollies met I Can't Let Go. Zo dadelijk de hitjes uit de jaren 80.

Ja, je weet het, we laten je graag kennis maken met nieuwe muziek. Voltage was dat en de nieuwe single van deze band heette Silver Lining. Nou, gas geven. En dus gaan we terug naar nog een oud top 40 lijstje als afsluiting. Zo'n beetje altijd het laatste half uurtje. Meestal jaren 80, week 21. De lijst van 28 mei 1983. 5 liedjes.

Ja, die wordt nog steeds gedraaid, hè? Beat It van Michael Jackson, nummer 1 in de lijst van, even kijken, week 21 van 1983. Van de toenmalige top 40. 5 liedjes hebben we gedraaid. Even kijken, nummertje 19 hoorde je Irene Cara. En Flashdance wordt een fill-in. Daarna op 12 draaiden we Little Steven en The Disciples of Soul met Forever. En Little Steven was een van de jongens uit de E Street Band, de begeleidingsband van Bruce Springsteen. Die dacht, dat kan ik ook. En hij had ook een aantal leuke hitjes, zo midden jaren 80. Op 9 instrumentaal, Pickback. Papa's Got a Brand New Pickback. Die was zeer populair, ook in de discotheek moet ik je zeggen toen de tijd. Instrumentaal nummer waarop lekker gedanst werd. En dat je de lichtshow boven de dansvloer een beetje kon uitproberen. Nummertje 3, Daniel. Julie, hij kwam toen uit voor Joegoslavië op het Eurovisie Songfestival toenmalig. Ik hoorde hem nooit meer. Ik denk die draaien we vanmiddag nog eventjes. En de nummer 1 inderdaad, Beat It van Michael Jackson. Zo, langzaam maar zeker lopen we tegen het einde van de show. Ik sluit af zometeen met een nieuwe single van Joanne Joanne, inderdaad. Free to Love, geproduceerd door Nile Rodgers. En daarna wellicht nog een klein stukje van Licky Lee met I Follow Rivers. En de muziek daarna die gaat lekker op de automatische piloot hier bij Omroep Horst en de Maas. Ik wens je een fantastisch, lekker Pinksterweekend. Ziet er goed uit qua weer. Geniet ervan. En wij spreken elkaar volgende week weer hier op deze zender.

0: zondagmiddag, Rijndom Kont.
1: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
4: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
3: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar

0: Dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
1: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A.

0: Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, mam, luister je wel?
4: Service monteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.
3: Mam, luister je wel. Goed idee, hè? Misschien willen opa en oma ook wel mee. Doe dan maar snel reserveren op schouwburgvenrij.nl.

0: Het weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig?

0: Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Psst, kijk, daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
4: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
5: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
6: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
7: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
6: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
8: Voor Amerika en Broekhuizen en natuurlijk de rest van de gemeente is Omroep Horst aan de Maas er elke dag.
7: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht

0: te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag verse asperges en als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas.
3: Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
3: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na één jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt.

0: Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.

Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas. Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de

play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: Luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
3: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Lokaal nieuws. Herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal.
4: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechtsstaat.

0: rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
3: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame @omroephorstaandemaars.nl.
4: This room's a mama. Hit it!

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen.

0: Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Zeg Milou, ben je er al geweest?
5: Waar?
4: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
6: Voor Grinsveen en Grubbenvorst en iedereen in de regio is Omroep Horst aan de Maas er elke dag.

laatste van het jaar. Het vuurschot is genomen, merk je dat lied ook. Dromen van alles, dingen die ik nog niet heb. Zo'n bui die heb ik wel eens, gevangen in een web. De blik nog maar alleen gericht op wat er komen zal. Trap ik met mijn ogen dicht,

0: Take it easy, take it easy. Muziek om lekker bij weg te dromen. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groente en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464

0: 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.

0: lekker bij weg te dromen. Lokaal nieuws, herkenbare hits, verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
3: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Omroep Horst aan de Maas is er voor Kronenberg, Lottem en alle kernen van onze gemeente.
4: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent

verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 30:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.